zit hier in Shir, begleden voel van begieren, maar daar Shir. Ik lijk op een eigen Shir, als je het in mijn gebeten. Voel die pittenbrood, ik zoek erop die moeder, voel die afiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Op een plisting zeg, die ganze shit in mijn gebeten.